Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

0: in your face, all over the place.
1: We're online 24/7. 24/7.
0: You're listening to the hottest internet station.
2: Dis donderdag aand en jy's ingeskakel by Ramkat Radio. En iets van alles word aangebied deur Andre en Hanlie van Rooyen. So bly ingeskakel van 7 tot 9. Lekker luister.

0: Dit was Frieda Francis met Elke Hart het 'n Wens. Andrei kry hierdie boodskap van Johan Oliva geaf. Nou, dis die eerste keer wat hy met ons gesels, maar lyk nie vir my wil hy ons moet gesels nie, want hy sê, ons moet minder praat, laat ons lekker muziek speel, want dit klink vir my, hy hou van ons muziek. Baie dankie Johan, en dankie dat jy luister. Ja nee, maar dit wil ons hê. Goed, ek het net na Valet julle gegroet, sy het ook na vir ons hierdie boodskap gestuur, sy sê goeienaand aan almal, en sy wil groete stuur vir julle familie daar in Western Area, en ook vir almal wat saam luister, en die tapa ook gesê, hy luister ook saam, en hy wil ook maar net laat weet, ja, hulle van Western Area luister saam, Marlene van Jemiston het ook vir my hier een dansende prentjie gestuur, dit lyk nogal soos Amerikaanse president, maar hy danste lekker so. Ek is bly julle luister ook saam, en laat het goed gaan daar met julle. Nou ja, laat ons Johan se wense voldoen, en aangaan met die muziek. Net na die volgende advertensie luister ons na Geraldine, Will You Still Love Me Tomorrow? Dan die George Baker Selection met Paloma Blanca, Harry Pretorius met Adio, Adio, Amore, Adio, dis is Sokkie Mengsel, Sokkie Mix, ja, en dan Lee Magnum, Going Where the Lonely Go, Andre sê altyd hierdie is sy liekie, so. Ja, is sy song daar, en het lyk vir my, ek gaan daarom een kopie koffie kry daar van Jaco se kant af, ek gaan dit geniet, kom ons luister.
1: Hartlik goeiemorgen, middag, of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, se kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag om 3 uur tot 5:30, so dis 2.5 uur is een gouwe treffers en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jare gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye.

0: Dit was Lonely Where the Lonely Goes van Lee Magnum. Ja, ons het ook al vir Lee ontmoet. Sy skoonsister het die sit saam met my by Kim de Park Stadsraad gewerk. En ons het hom nou so paar jaar terug, seker 5, 6 jaar terug, daarby Martiepiespoordam ontmoet, waar hy opgetreed. Janie het ook nog daar gesing saam met sy dochterkie. Toe was Chrisanne, ek dink, 6 jaar oud gewees, nou was hy al 13. So dis, ja, al 7 jaar terug. Ok, net hierna luister ons na Mani Jackson met sy weergawe van Goodbye My Love, Goodbye. Maar ons gaan nog nie goodbye sê nie, dus nog nie eers 8 uur nie. Dan Neil Diamond met Longfellow Serenade. Jo, wanneer laatst toe kom gehoor. Olivia Newton-John, If You Love Me, Let Me Go. En dan Patricia Lewis, Then He Kissed Me. Wil jy gaan gekom hallo sê, terwyl jy nou op is.
1: Goeienavond mense. Ja, ek loop maar krom en skeep en alles, maar ons gaan aan. Ek glo julle geniet die muziek wat ek saamgestel het. Ek het seker omtrent 2 ure gesit.
0: Nou, as dit nie langer was.
1: Ja, om alles mooi lekker saam te sit en alles mooi op te stel. En geniet het. Allemaal van hier, doe daar ooral oor en oor die see. Geniet die muziek hier op Ramkat Radio.
0: Nou sê, goed, kom ons luister na die liedjes. Nou, toe jy daarom weer andere systeem ook gehoor. Jy het om dan verlede week in donderig aand gehoor. Toe ons daar buiten gesit het, maar het is bykie cool, en ja, ek sit nie alleenig buiten nie so, hy leie langsaan op die bed, maak so lang die bed warm, en dan saai ek hier in die spaarkamer uit.
2: Sluit jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 met my, Danny Du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedrijf en luister na die beste country muziek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.

0: Ja, ik had ook vroeger gepraat van A.D. Roeverda, een verlierdorpse wereldboer. Nou, alle boer moet appels. En A.D. vertel nou, als jullie bezig om appels te plukken, al wat het ding is. Die appels wat die lekker liggen, weet nou, maar bietje maal is nog recht, maar hulle mag nie naar die mooie winkels toe gaan nie. Die appels worden hier in de bin gegooid, en die mensen wat nou werken, hulle iets om van die appels. Hij zei, maar ach, vat, hulle nou pauzer, hier tussen die klomp bomen. Hij zei, nou vat die mannen vir hulle appels vir huis toe en appels vir eet. Hij zei, nou as een vrou wat jaren bij hom werk, ou Sarah. Hij zei, maar Sarah het van geboorte af, nie tante na bekkie. Hij had nooit de tand ook uitgekomen. Hij zei, nou krijg Sarah ook een appel. Nou zit ze hier op die trekker. Nou vreet hulle appels. Nou kijk Sarah die appel. Daar wrijf ze om blink. Daar draait ze die appel. Daar kijkt ze die appel. Daar zie ik tanden niet. Daar wrijf ze weer die appel. Daar kijkt ze weer. Nou zien hij van Sarah even onderaf met die appel. Nou weet je ook Sarah die tanden niet. Nou maak hij ook zo'n, hoe gaat Sarah die appel geëet krijgen? Nou, vreef Sarah met die appel. Hij keek al zo. Hij zei, Sarah, nou, hoe maak je dat met die appel? Ze zei, maar staart baas hem net voor mij.
1: Het is Frans' country songerijs en ek luister naar Andra en Hanley op Ramkat Radio.
2: Daar sê, jammer, ek wou nog daar storiekie aangekondig het, want toe is ek nou bezig om my iets neer te skryf van nota wat ek wil maak, en toe speel hy nou sommer. So ek hoop julle dit nou geniet, ja, ons het 'n hele paar van Andries van Meulen se stalkies en storiekies wat op die stoep opgeneem is en so aan. En ja, ek sien dis na 8, ek wil net vir Joan en Heinz, daar van Monte Vista in die Kaap ook sê, goeienavond en welkom, ek hoop julle luister lekker. En as Gerda Pool en familie dalk luister, julle is net so welkom hoor, maar ek dink julle is al besig met begrafnisreëlings vir Jan en so aan. Maar ja, ok, ons gaan aan, nou luister ons na Paul Buckley met My Maria. Dan nog enetjie van die Radio Afrikaans Beats, Silver Dream Machine van David Essex, maar die Afrikaanse weergawe. Ja, hulle sê dis Afrikaans EDM dance version, baie mooi liedjie. Dan Roy Balken, Vriende in die Son. Rudy Klaas en Cordelia Botha met Kukurukuku Paloma.

Casa, dit was I'll Fly Away van the Bellamy Brothers. Ja, dit is eindelijk een gospel liedje, ek moes een bykie later gespeel het, maar ek is nou by my laaste vier liedjes, althans, ek gaan drie aankondig en dan die laaste een om mee af te sluit. Ek wil net gaan gesien, ja, van hulle is nogal lang, maar dit is recht so. Goed, net hierna luister ons na Willie Birkenstock, Sunshine is a Smile, dan Sunette Bridges, Afrikaans kan dans, en Tommy Dell, On Top of Old Smokey. Kom ons luister.

Nou ja, mense, of ons nou wil of nie, dis nou die einde van vanaand se program. Ek het nou so lekker sit en luister, ek sê vir Andre, dit was regtig 'n baie mooi program. Partykeer sit mens voor die rekenaar en weet nie wat om in te sit nie, en dan gaan haal jy maar hier en daar en oor as die muziek uit, maar het nou regtig vanaand iets van alles ingesit. Johan, Johan Overlewage, ek hoop jy het dit nou geniet, dat ek nie te veel gepraat het nie, en dat jy heel tyd die muziek geniet het. Nou ja, ek gaan julle nou groet, ek sê vir julle baie dankie vir allemaal wat geluister het, en ek hoop my Raai het vanavond sy muziek geniet, sy het nou die aand gesê, nee, sy is mos iemand wat hou van ritme, nou kyk, al die liedjes wat ek vanavond gespeel het, het lekker ritme gehad, tot on top of Old Smokey, of was het nou een lekker wals gewees, maar ja, het ritme gehad. Goed, ek groet julle met Gerry Pretorius, sy Love is My Destiny, en dit is kom van sy album af, Sing vir jou Bless. Ek sê vir julle goeienacht, lekker slaap, tot ons weer volgende week gesels. Onthou morgenmiddag is Ludwig se program, met sy goue treffers, en ja, Saterdag Janie, julle buitenuitsending daar van die Kijknet Expo af, by Sondela, so, hulle is ook op, ek dink van 9 tot 1 seker daar rond, maar luister maar, en dan ook, morgen aand is natuurlijk Rudolf se opspoed, van 6 tot 8:30, waar hy ook lekker muziek speel, en Sondag natuurlijk ons kerkprogram, en die middag Ludwigse uitspan, 1-3, Sondag aand, so, daar het julle nou al die programme. Nou ja, nou sê ek vir die nacht, lekker die dus.

Wat is een braai sonder boermusiek? Wat is een dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is een sondag sonder country en kerk? As jy gauw het van die A-team, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie. Vir lekker lach, programme en great muziek vir ons Damse Gaanse. Luister sommer nou, 24 uur, 7 dae week, wereldwijd op www.ramkatradio.co.za.

Een hartelike goeiemiddag, dit is Ludwig Venter hierso en ek saai uit, op die program is, amper vergeet ek my, programname, dit is lekker treffers of wat, my wereld kan jy nou meer. Ok, maar ek sê vir julle, baie welkom, dankie dat julle ingeskakel is en ek glo ons gaan lekker saamluister. Die program is 2,5 ure lang, so ek hou julle besig tot 5:30 en ons het lekker luister muziek wat julle en allemaal gaan geniet en ek glo ten minste 2 of 4 of 7 of 9 van die liedjies wat gespeel word is een van jou groot gunstlinge. Dis goue treffers en ok, so ons gaan nie tyd mors nie, ons gaan afskop, waar is ons nou, kom ons skop af somme met Alphaville, dit is een Duitse synthgroep wat in die 1980s gewild geword het. Die stichterslede was hoofsanger Marianne Gold, dit is rechte naam is Hartwig Schierbaum, gebore 26 mei 1954 in Herford. Bernard Lloyd, rechte naam is Bernard Gosling, geboor op 2 juni 1960 in Engel, en dan Frank Mertens, rechte naam is Frank Sorgatz, geboor 26 oktober 1961, ook in Engel. Hulle behalve treffersluiste successe met solos, soos bijvoorbeeld Forever Young, Big in Japan, Sounds Like a Melody, The Jet Set, and Dance With Me. Ons gaan na die twee van die luister. Die eerste ene is, Forever Young, en dan direct daarna Sounds Like a Melody, al twee van Alphaville.

Dennis Eastda, wat een baie gewilde Suid-Afrikaanse kunstenaar was, van Pieter Mellensburg. The Closest Thing to Crazy is een debiet enkelsnit van die sangeres Katie Melua, wat in Georgië gebore is. Dit verskyn op haar uiters suksesvolle album Call of the Search. Likie is geskryf as deel van een muziekblijspel met Men Who March Away en verskyn die eerste keer in 1995 op Mike Batt se album Arabesque. Ons luister na Katie Melua en The Closest Thing to Crazy.

Baie rustige klanke daar, Katy Melua en The Closest Thing to Crazy. Die Hollies, hulle was een baie gewilde groep, as een Britse pop-rock groep wat bekend gestaan het vir hulle kenmerkende driedelige vokale harmonie stijl. Die Hollies het een van die voorste Britse groepe van die 1960s geword met een totaal van 231 weke op die Engelse enkelspeel trefferlys in 1960 en dit was is die 9de hoogste van enige kunstenaar van die dekade. Hulle is in 1962 deur Alan Clark en Graham Nash gestig as een Mercy Beat type groep in Manchester. Hulle is een van die min Britse groepe van die vroege 1960s saam met die Rolling Stones wat nog nooit ontbind is nie en steeds optree. Ter erkenning van hulle prestaties vir is die Hollies in 2010 in die Rock and Roll Hall of Fame ingelyf. Ons luister na hulle en na twee van hulle grootes en die eerste een is natuurlijk I can't tell the bottom from the top. Ek weet nie wat is kop of wat is gat. En dan die ander ene is, he ain't heavy, he's my brother. Hy is nie swaar, hy is nie my swaar nie, hy is my broer. Of so iets, ne? Kom ons luister, Hollies.

Die Hollies, hulle het vir ons twee gegee, en die eerste ene was, eerste ene was, I Can't Tell the Bottom from the Top, en toe luister ons na, He Ain't Heavy, He's My Brother. Ok, hierdie volgende dame, ek dink is laatst week, of nee, die week voor het, die achtste omtrent, ongeveer die achtste, en sy oorlede, ook een legende in die muziekwereld, en ek praat van Bonnie Tyler. Sy was gebore as Gaynor Hopkins in Skewen, en dit is in Wallis. Sy en haar drie sisters het twee broers, het in een vierstapkamer municipale huis groot geword, met een pa wat op die koolmyne gewerk het. Haar ma was een huisvrou. Hulle was een diep christelike familie en sy het as kind in die kerkkoor begin optree, waar haar sangtalent reeds baie prominent was. Sy het aanvankelijk beginne werk in een kredenierswarewinkel en toe sy in 1969 tweede plek behaal het in die competitie, stig sy haar eie groep Imagination en verander toe ook sommer haar naam na Shireen Davis om te verhoed dat sy verwar word met Mary Hopkins, wat daardie tyd ook beroemd was. Ons luister na twee van Bonnie Tyler en dit is die eerste ene, gaan ons luister na Bitter Blue en dan Lost in France, twee van haar grootste treffers, al twee van daardie. Hier kom sy, Bonnie Tyler.

Een gewilde liekie daar, Jackie James. Take my heart, it's yours to take. Okay, ons stap aan. Ons kom ene Patricia Loos. Amal ken haar en ons het amal haar al haar programme gekyk en haar op TV dopgehou en sy is een bekende Suid-Afrikaanse TV-aanbieder, actrice en sangeres met haar kenmerkende langblonde hare. Haar eerste album, Don't Tempt Me, is al in 1992 uitgereik. Sy het ook verskeie TV-programme soos die Toyota Top 20, Blonde Ambitie en Supersterre aangebied. Patricia is in Gauteng gebore, waar sy aan die hoërskool Monior gematrikuleer het. Was Sonja Herold, is dit nie wat sy ook hoofmeisie was nie, Sonja Herold? Ek verbeel my, ek het so iets gehoor, iewers. Sy is in Mei 2003 met Mark Whitfield getrouwd, ons allemaal onthou van Mark Whitfield. Hy was die weerberigman en ja, ook een hartebreker, die meisies was mal oor hom gewees. Sy is in 2003 met hom getrouwd en hulle het een seun. Sy is in 2009 met kanker gediagnoseer en as ek reg onthou was Patricia ook nogal sy kranige gymnas en het op hoë vlakke daarin deelgeneem. Ons gaan luister na twee van haar liedjies. Patricia Loos doen vir ons, ek wil dankie sê, baie baie dankie, en dan ook Tango Rain, al twee van haar.

Patricia Loos, ek wil dankie sê, en Tango Rain, al twee van haar. Ok, Madonna, ek het nog nie veel van Madonna op hierdie program gespeel nie, en dit is nou al van 2016 af. En ja, hierdie ene is een klassiek van haar, Don't Cry For Me, Argentina. Sy is gebore Madonna Louise Ciccone, en geboor op 16 Augustus 1958. Sy is een Amerikaanse sangeres, liedjeskrywer, muziekvervaardiger en actrice. Sy staan bekend as die koningin van pop en word vereer vir haar voortdurende heruitvinding van haarself en haar veelzijdigheid op die gebiede van muziekproduksie, liedjes en visuele aanbiedings. Ja, sy is eintlik baie kontroversieel en opspraakwekkend. Haar werk wat sosiale, politiek, seksuele en godsdienstige thema's aanspreek, het beide omstredenheid en kritiese lof ontlok. Sy word beskou as een van die invloedrykste musikante in die geskiedenis. Sy het geslagsgrense en populaire musiek verbreek en deur haar loopbaan het sy beduidende sosio-kulturele impak gehad. Ons luister na Madonna, die liedjie is Don't Cry For Me, Argentina. Kom ons hoor.

hulle is afkomstig van Dublin, Ierland, maar hoofsakelijk gebaseer in die Verenigde Koninkryk. Hulle het verskeie traditionele treffers gedurende die 1960s gehad, insluitend 8 top 10 enkelspel in die Verenigde Koninkryk tussen 1963 en 66. So is ook van die era toe muziek as een geheel gewild geraak het. Dit was in 1960s. Het is wel die vroege 60s. Kom ons luister na die Bachelors en die liedjie I Wouldn't Trade You For The World.

Virginia Lee, ek het haar al gevolg, van 1956 af, ek was ek dink so iets so 6 jaar oud, toe sy my oorgevang het, en ek haar oorals gevolg het, vir al 10.000 mijl weet ek, was een groot, groot gunsteling van my gewees. Ok, Jim Reeves,

Put a little love in your heart and the world will be a better place. Jackie DeShannon. En ja, ok, ons is, wacht, kom ons gaan, die volgende ene is Harry Belafonte. Geboor op 1 maart 1927 in New York City. Harry het gesukkel met armoede en een onstuimige gesinslewe as kind. Sy professionele loopbaan het begin met die musikale Carmen Jones en binnenkort het hy trefferslijste verbrand met treffers soos The Banana Boat Song Deo, ja, en Jump in the Line. Belafonte het ook een sociale en politieke opstande deelgeneem en het sulke gesochte toekennings as die nationale medaille vir kunst verdien. Ons luister na Harold Harry Belafonte en die liedjie is Jamaica Farewell.

As hy, ek sê, dit is hier waar ons beginne afklim en ek sien Letty het reeds nagesê, sy het gesê, waar is ons nou? Oeps, is op verkeerde plek hier so. As hy, sy sê, nee, is nog steeds nie rechte plek hier. Waar op aarde? Ek weet sy het, oh, daar so. Ok, sy sê, baie dankie vir die mooie program, ek het geweet het gaan mooi wees, en so ek sê net so lang goeie nacht aan amal, sy gaan luister tot die einde toe, en Henny het direct daarna opgekom, en hy stem al heel hartig saam sê, baie dankie Ludwig, dit was een heerlijke en rustig om te luister, nou wacht ons vir sondagse muziek as als goed verloop. Mooi aand verder en dan en hoor ons weer van mekaar sondag. Dit is Henny. Maar dankie ook vir die paar prachtige dankie daarom maar een prachtige stem gehad, fluweelstem. Ek glo hy meen nou van die plaat wat nou net gespeel het van Lucille Starr en het is een lekker vibrato. Sy, ek sê altyd sy die beste vibrato van enige sanger, natuurlijke vibrato, nie geforceer nie. Ok, ek gaan uitspeel met

Laurie Karaoch, twee van hulle, oh, kom ons maak het, twee van hulle, en dan gaan ek heel laatste ene gaan Goodnight Ladies wees, van Ronnie Wolfgang. Ek sê, dank julle julle geluister het, en ons het om 6 uur, begin Rudolfse program op spoed, op Ramkat Radio, en ja, is een lekker luister ene, lekker muziek, en lekker boodskappe, heen en weer, en altyd lekker om te luister, daar een van Rudolf. Dan op Ramkat Radio, nee, op Radio Eendrag, het ons Christo, hy doen vanavond sy pot gooi, of ja, sy gooi mielies, en dan het hy die pot gooi van die precieze program, het hy morgenmiddag om 12 uur. Dit is op Radio Eendrag. So ek sê vir julle, dank julle julle geluister het, hier kom Laurieke Raug met twee liedjies, bly nog so bykie, ek mis jou elke dag, sê sy. Dan die ander een wat sy gaan doen is Die Gang, ook een uitstekende liedjie daai, voor ons dan finaal gaan uitspeel met Ronnie Wolfgang Roloff, Goodnight Ladies. Ek sê tot Sondag, bye for now.

Als ik wil de race hier op Ramkant Radio 1979 met Boy Oh Boy. Nou kijk Boy Oh Boy, vandaan kijk ons hond uit de bos uit hier op Ramkant Radio. En wie ek is op een voorrecht. Ek kry nou hier een WhatsApp video. En hierdie song van Reisie speel in die video. Hierdie ou is in een vrachtmotor. En hy is bezig om te ry. Maar nou kon, daar het nou geen voertuie van vooraf gekom en hy het niks gesê nie. Hy het nou net basis een video gemaakt van hoe die Ramkant Radio en die lorry dreun en die ouds op die video van die radio af waar dit Ramkant Radio wys, het hy gewys en toe het hy die pad gewys en het nog geen kar en is, ek weet nou nie eindelijk, is dit in Suid-Afrika, is dit oor see, my ou maat, jou noor eindig op 0216, wie ook al is my ou vriend, want sy, weet as jy mis in die WhatsApp rauw wil ingaan, dan kan jy mis altyd sien wat die ouse naam is en so, maar is net so een koppeltekentje wat daar is, so die was bietjie, bietjie onder die dekmantel, hè? So, ek wil vir jou sê, baie, baie dankie, my ou vriend, waai!

Here's the Eagles. The Eagles here, but I'm going to audio mid Hotel California. Ja, dat is een familie. Zoals een Engelsman zei, inside joke die. Wil ik het zeggen, bye-bye, welkom aan de Eagles, als de Eagles geland is. Ja, je keer van ons om te zien op Ramka Drani op een C.Z.A. Weet je, jaren terug, heb ik je voorrecht gehad om zo een keer een week daar in Calvinia's wereld te komen. Verwerk. Maar dat is jaren terug. En daar was destijds jaren, ik kan niet onthou nie, jaren terug, nee, was daar een radiostasie daar in Calvinia geweest. Ik kan niet eens onthou waar die radiostasie se naam was. Maar hulle het 'n plaaslike, so 'n gemeenskapstasie gehad daar in Calvinia. En onder andere was daar ou wat so gesing het. Hy was 'n speedkop geweest. Nou, hulle het baie van sy musiek het hulle daar op die radio gestaan en gespeel. Ek sal nooit vergeet hierdie 1 agtermiddag, hier is so 5:30, toe skiet ek uit daar uit Calvinia uit terug Vriendendal. Dit is te laat, man. Wie dan kom hier eens hier 10:00 al goed by die huis in Menaand, want jy moet nog terug werk toe gaan en goed daar en so en bla bla bla. Maar nietemin, toe ek net daar uit Calvinia uitry, nê. Toe sê hulle daar, maar ek like het toe nou om daar vir Calvinia se local radio station nou 'n bietjie te ondersteun, man. Soos ek daar in Kalifornië insleep, as ek hom daar op hulle. Ek kan nie onthou wat die stasie se naam was, maar anyway. So toe ek toe een agtermiddag daar uitskiet, nê. Nou kyk as jy uit Calvinia uitry, daar's ook garage aan regterkant, nê. Dan kom jy altyd eers 'n skaappaai daar, hè? Ek weet nie of my broer sal onthou nie. Dan koop jy 'n skaappaai, dan kook daar wel wat. Dis die lekkerste paais wat jou lief is. Ek regte skaapvleispaai, nee. En toe ek daar wegtrek, toe speel die local station. Maar is net so voor 10 kilo's, dan vang die stasie nou nie meer op, hee. Toe speel hulle hierdie local, hy is een speedkop van haar Calvinia se wêreld was. Toe dink ek nou by myself, nee. Nou, as die jong nou vir my moet aftrek, nee. Hy moet nou vir my aftrek en vir my boete gee. Ek weet mos nie of ek sal van, ek kan mos jou lag hou nie, man. Die man sing op die radio. Jy gaan nou hoor wat sing hy, ou die ouste naam, Boetagabie sing nou op die radio, en dan wil hy net vir my een kaartje kom gee, kan mys nie so werk, en ja, daar is een plek vir alle mense en alle sangers, en natuurlijk jou local celebrities, aan Calvinia, Boetagabie, wat eindelijk een speedkop, ek weet nie of hy nog steeds hier is nie, maar hy was destijds jaar, was Boetagabie een speedkop, aan California se valley, maar die oud gesing ook, toe dink ek by myself, hoor jy, as hierdie ou vir my moet aftrek, nee, gaan hy seker vir my sing, jy te boete.

0: Ons wil lekker op Piet Duitser en Jannie Monster daaroor kan die spruit hier op ramkadradio.co.za. Ja, maar dat ek nou so lach, nee, maar kyk, hierdie broer van my in Ierland, hy is buiten orde. Kyk, die van julle wat hom ken, weet mas nou, hy is hoofman oor 100 as hy kom by buiten orde. my broer sê so, gelukkig, hy is baie bevoorig, blijkbaar ken my broer mense met kudu vleis. Toi, asseblief, ek was nou niks te sê, het jy, ou vriend, hoe kan jy nou op die lachseke goed sê? Anyway, ou broer, wie wat, ek dink, ek gaan nou pak of twee, sal ek maar moet hou, as jy nou kom kuier nou, een van die da weer, dan maak ons een kudu ding dingiekie, nou die reden, hoekom is daar af, om Piet Duitser en Jannie Monster te aan die spruit te gespeel het, is die volgende boodskap is natuurlijk van die legendarische muzikant omself, om Piet Duitser, hou om die backflake speel aan die spoespad, dis lekker, kijk is om met baie, is een lekker oom, en dit is ook een lekker muzikant, net hier op Ramkad Radio.
1: Ek het ook al gehoor van die goeders, maar die goed kan jy nie drinkie. Ek denk dat beter wie is het ook, en die goed, die spijkerbalsum. So, ons kan nou maar betooi, is een naam verander na spijkerbal toe. Ek denk dat gaan beter klink. Want as jy hy goed drink, dan moet jy een spijkerbal wees.
0: Hey, Toi, wat sê jy wat daai, Piet sê dan nou, jy sê dan nou jy spijkerbal.

0: Wereldbekende Michiel Visserie op Ramkadradio.co.za. En ek sê vir jou, sê JP, what a song, lente vrolijkheid, hier op Ramkadradio.co.za. En my maat, ek wil vir jou sê, jy moet asseblief die ding aan mekaar sit, jong, ek sien hier kom die boodskap in, nou, ek het een vermoede, dit gaan oor die boodskap van JP Dippen, nou, ons gaan nou by hom kom. Nou, ek het ons gesê, volgende naweek, dan denk ek, moet ons een plan maak, moet ons een bykie oorskie daarna, na DJ Toy, laat ons daar bykie lom keur. Toe sê ek, maar om Johan, kom moet dan ook saam, weet, hulle moet nou ook een plan maak, en gaat ons saam aan deur. Maar kyk, Estelle, is nou DJ Toy se vrou Estelle, prachtige mens, die. Ek het altyd, sy kom altyd so, met so een draai met die story, nee. Kijk, sy praat die waarheid, nee. Kan jou nou sê, wat die vrou sê, is absoluut die waarheid.
1: Goeienaand, Rudolf.
0: Nat.
1: Hoop het gaan goed met jou, hoop het gaan goed met al die luisteraars. Ek wil net vir jou sê, Rudolf, ons gaan volgende Saterdag een opklimpooitje maak. Jy is meer as welkom.
0: Wat sê ding?
1: Maar as jy dit nie eet, dan gaan Chris vir jy een groentiekie gaar maak. Laat weet vir ons of jylle kom, en of jylle saam eet.
0: Ok, Estelle, jy sê, kyk, dis nou typisch Estelle daar, nee. Sy het nou klaar alles beplan. Ek het vir my oomaat, ou DJ Toy gesê, my oomaat, ek dink ons moet een plan maak, nee. Daar die vrou al klaar jylle dinge mekaar gesit. Hoorie, wat is hy ding sy naam, ou Toy? Wat omskietpot, nou, wat sy ding sy naam? Heerlik, en dit klink vir my na lekker bezigheid. Estelle, ek gaan gemorre met een paar mense praat, en dan het my poeiers organise, dan sal ek gou in die week met julle praat, nee, dan kan skiet ons uit een bykie daai kant. Ons maak die vleis collection, maak ons maar net een verskoning, he?
2: Rudolf, Hansie, omaat.
0: Hallo, oom.
2: Al die gaan so op die dam. Ja, nee, dit klink na een goeie plan. Ek kan nou nie die naweek hee. Morgen speel ons die Loukie Hugo op een dag op Wellington, Jukskry. Maar die volgende naweek is daar niks aan nie.
0: Hey!
2: Ja, dan die naweek aan na, toe ek weer op sisse kante vir Jukskry so. Nee, het klink na een goeie plan. Zaterdagochtend die kaarse kop in te druk gaan bouwse kant toe.
0: Hey!
2: Ek hoop maar net die ou werk nie. Maar ja, dan kan ons mekaar daar kry, daar is nie een fout nie. Ek sal een plan maak. Nou toe, lekker aan verder, speel daar vir my een stukkie van Giselle, as jy het. Enige song van Giselle. Baie dankie, omaat, lekker aan verder. Bye.
0: Nou, sy, goeienaand om Johan Kool. Jy sê, ek het mys net vandag so licht weggeskimp. Hy sê, nou, kijk, ek het om Johan Kool, het al twee pakjes wat daar by die DJ Toyle le. Toe sê ek maar, as jy dit nie gehoor het, toe sê ek maar, kijk jy, Oom Johan, oom het mis nam ook uitstiek daar so, nou. Ek moet nou ook uitstiek daar so, kom ons gaan ons sommer saam, dan loop keir ons nou lekker aan met DJ Toy, oom Johan, hoor ons nou, DJ Toy is een vrou, dan nou sommer hele bezig uit aan mekaar gesit, kijk, is lekker mense daar, oom Johan, ek is mal oor hierdie Giselle, prachtige jong dame, prachtige stem, en hierdie eniekie is speciaal vir die hoofman Ronner, die burgemeester van Kraaibak, en sommer net een lekker mens om Johan Kool.

0: Goeienaand, ek is DJ Angel en ek luister Ramkat Radio.
1: As hy nou gewees, bla bla bla van R2, hier's Max Ravense, Cosmic Trouble. Daarna is op die Alphonse, vlauw, een lekker remix daarvan, Pasta Boy, hier op Techno Tuesdays.

Ons het nou gewees Ultra Beats, Pretty Green Eyes. Volgende is Rewrite the Stars. En dan is het natuurlijk die tijd vir ons DJ G SSNN G-Mix vir die week.

Lekker lopen hier in Kinau, dat is die. Ik zie ze in DJ Angel Megamix, ofwel een gedeelte van hem, ofwel een kwart van hem, wat ons nu nou vibe hier op Ramkat Radio. Ja, dat is Techno Tuesdays en X DJ Tarsius. Hoe heb jullie geniet die ook? Ja, die vibe bijzonder lekker. Dus altijd dank je DJ G voor al jouw moeite.

אז אני רביז, All Night Fun, Icona Pop. Nou ja, baie geluk met allemaal van julle se verjaarsdag. As ek nou nie iemand se naam genoem het nie, moet nou nie kwaai wees vir my nie. Ek nie geweet nie, okay. Baie geluk met julle verjaarsdag, en soos Willem Straal sê, mag het er een daar waar julle kamele wei. Hulle lekker vibe op Turn Off The Lights van Kato en John het ook gewerk aan DNK. En maak so, en dan wil ek ook sê, baie welkom vir AJ of Andrew Bekes. Al die paraai in die stad uit. Hoop is warmer daar is hier.

Als en geweest, Vengeance, All the Things She Said remix. Volgende. Think about van Joanne Warren. Bla bla bla bla. In die case, Scarlett het ook gesing die zaak. Ik denk is die dame wat die sings naam. Ja. Hallo Pino. En dan daarna Domino en My Sharona van The Knack. Ofwel, een remix van hom vir William Dawson. William Wallace. Nee, ek spot nie met ons ander omroeper wat hakkel nie.

crew. Ah, zijn er geweest. Lekker remix daar van The Next My Sharona. Nou, Biggie Celine Dion met I Drove All Night. Daarna, Sweetie van Tiesto. Net hier op Techno Tuesday.

0: was hy nou gewees? Human van David Guetta, live by Tomorrowland gewees in...
1: Blablabla.
0: 2025 is nou laas jaar gewees. Missing Pieces hierdie, en dan na hom natuurlijk met een groet met Bittersweet Goodbye.